Hij zo fris, zo sterk, zo moedig, zo ze daga boy. Man, hij is Noors, hoor, jij verstaan niet mijn maat. Alle kanten van zijn bed

man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties. Dier zijn broers, dier

Dit is weer tyd vir die Kos en Wingerd fees op 4 Julie 2026 vanaf 9:00 oggend tot 3:00 die middag. Dit vind plaas in die Velderif stadsaal. Die gereformeerde kerk Vredenburg en Sultana bied die Kos en Wingerd fees aan. Dit is vir die hele gesin, bring van ouma en oupa tot die kleinkinders. Kom geniet ons heerlijke wijnproe, curry en rys, braai vleis, pannekoek, bazaar pudding en nog vele meer. Goeie kos, goeie wijn, goeie mense, kom deel in die vreugde van die gemeenskap en gasvryheid. En lekker muziek word verskaf deur die omroepers van Gaan Groot Radio. Sien julle

Ja, goeiemôre ook aan Nandi Kutse wat saamluister. Ja, altyd lekker om van haar te hoor. Sy sê, sy geniet die muziek op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl. Nou, een splitter nieuwe enekie van Cordelia is natuurlijk die een met die naam van Dear You.

0: you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@haankruitradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@haankruitradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, hier is enetjie van Kurt Dern en het is natuurlijk Langarm en Liefde.

jaren. Een beetje grijzer, zo stapt die tijd. Ons wordt een beetje wijzer. Ik ze getijen van je liefde. Jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mij.

erg, maar als ik nog wel slaap, is hij hier gaan koffie maken. Ik hoop van nu die dag begin. Ik lach als jij

ze voorbij. Boerenkakjes, niks kan ons kijken. In die middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is getiest. Dier zijn broers, dier zijn span. Hij zei,

alles getel. Jy sal my nooit verlaat nie, jy is altyd een tree voor my, so ek sal in jou spoor.